0: Doppelwords.
1: Een mannetje, maar ik keep een gentleman mannetje. Oh ja, yeah, een mannetje, een mannetje.